0: Goedendag. Wat doet u nou de donkere dagen voor kerst?
1: Ik ga lekker eten thuis. Gaan we lekker koken?
0: Eten?
1: Ja, heerlijk.
0: En wat gaat u eten?
1: Oh, lekkere bloemkool, spinazie, broccoli, allemaal vol met vitamine.
0: Broccoli ook?
1: Ja, broccoli!

0: Goedendag. Wat doet u nou de donkere dagen voor kerst?
1: Ik ga lekker eten thuis.
0: Eten?
1: Ja, heerlijk.
0: En wat gaat u eten?
2: Broccoli!

0: Kijk eens.
1: Broccoli?
0: En niet zomaar broccoli. Biologische broccoli.
2: The finest of the harder styles on Hard Base FM. We are one.

piece that's fading away. Sascha is gisteren keer gezegd, hoe Bertje, wat nog snel een lieben groes naar Holland rüberwerven. Natuurlijk weer maar aan den geilsten woordwagen af de wereld. Dank je maar weer voor die schönen 2 Stunden Melodic am zaterdagavond. En wens je dir gleich ook nog een schöne restavond. En alle andere zuhören natuurlijk ook, geniet den avond. Dankjewel Sascha, liebe Grüße terug naar Gelsenkirchen.